We zijn allemaal blind, willen alles of niets. En gejaagd door de wind, komt er niemand tot iets.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Maar als hij zijn plaats verlaat, wordt hij verstoten, reddeloos.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Verschillende gemeenteraadsleden in Sint-Truiden hebben een anonieme brief ontvangen waarin sprake is van toxisch leiderschap binnen de stadsadministratie. De brief vermeldt onder meer een onveilige werkomgeving, dreigmails en grensoverschrijdend gedrag. Burgemeester Ludwig van den Hoven wil geen gevolg geven aan de anonieme klacht. Schepen Marijn Gijs benadrukt dan weer dat het welzijn van het personeel ernstig genomen moet worden en wil de bestaande klachtenprocedures en welzijnsmaatregelen opnieuw evalueren. 6 Limburgse bibliotheken slaan de handen in elkaar met Hogeschool PXL om jongeren opnieuw meer te laten lezen. Met het nieuwe online platform Lang Lezend kunnen leerkrachten en bibliotheekmedewerkers leesactiviteiten vinden, uitwisselen en zelfs toevoegen. Aanleiding zijn de dalende cijfers rond leesvaardigheid bij Vlaamse jongeren. Het platform wil scholen en bibliotheken ondersteunen om meer leesplezier en leesmotivatie bij kinderen en tieners te creëren. Vandaag stijgt het kwik opnieuw vlot naar zomerse waarde. Het wordt lokaal 28 graden met veel ruimte voor de zon. In de loop van de namiddag neemt de kans op een onweersbui toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Pas vanavond na 9 uur kunnen vanuit het zuidwesten enkele buien onze provincie bereiken. Komende nacht stroomt het iets koelere lucht binnen. Morgen wordt het minder warm met maxima tot 22 graden.

het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig niet akkoord. De begrotingstabel van Vlaams minister Ben Weitz klopt niet, zegt Vooruit-voorzitter Con Rousseau. Daardoor zijn de gemaakte afspraken geschonden en gaat er minder geld naar welzijn. Minister-president Matthias Diependalen zegt dat ze die fout gaan rechtzetten. Vanmorgen is er nog overleg, maar het politiek akkoord is er, zegt Diependalen. Hij legt normaal vanmiddag zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pas daarna zullen we ook alle details kennen. De oppositie heeft nu al kritiek. Anders klaagt aan dat de regering vooral geld zoekt bij de Vlamingen en de bedrijven, maar zelf te weinig bespaart. Vlaams Belang hekelt dat er te weinig bespaard is op subsidies en Groen en PvdA zeggen dat we straks meer gaan betalen voor minder. Een van de vijf mannen die afgelopen weekend in Groot-Brittannië is opgepakt bij een militaire luchtmachtbasis, zou zelf het noodnummer gebeld hebben. Volgens de krant The Times heeft hij zo'n geplande aanslag verijdeld. De bende van vijf was mogelijk op weg in opdracht van Iran, maar dat onderzoek loopt nog. De Amerikaanse regering Trump mag migranten die illegaal in de VS zijn opnieuw het land uitzetten. Het Hoge Rechtshof heft beperkingen daarover voorlopig op. Van het Hof moeten migranten de kans krijgen om te tonen dat ze bij terugkeer het risico lopen op vervolging of foltering. Het Hof zal de zaak wel nog ten gronde behandelen tegen eind dit jaar. Opnieuw spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Zo eist het Zuid-Koreaanse leger excuses van Noord-Korea nadat drie militairen gewond zijn geraakt toen een mijn ontplofte in de gedemilitariseerde zone. Dat is de neutrale zone tussen beide landen. Maar Noord-Korea zegt dat ze daar niks mee te maken hebben. En voetbal. De jonge Rode Duivels hebben een belangrijke stap gezet naar het Europees kampioenschap volgend jaar. De Belgische belofte wonnen thuis van Wales met 1-0. Volgende week, dinsdag, volgt Denemarken. Een gelijkspel volstaat voor groepswinst en kwalificatie. We beginnen met zon, maar er komt stilaan meer bewolking en de kans op regen stijgt. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen een regendag, vanaf vrijdag geregeld zon en droog.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeren-Borgloon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

0: I don't believe it. Don't touch me. Hey, Ray. Hey, Sugar. Tell them who we are.
1: Well, we're big rock singers. We got golden fingers. And we're loved everywhere we go.
0: That sounds like us.
1: We sing about...
2: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
2: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De zoete zomerzone op de Grote Markt in Tienen krijgt overwegend positieve reacties. Maar zorgt ook voor klachten over overlast. Dat werd besproken op de laatste gemeenteraad. Volgens Vlaams Belang raadslid Daniel van Luijten zijn er geregeld problemen met zwerfvuil en avondoverlast rond de speelzone. Burgemeester Jonathan Holslag erkent die problemen, vooral na 21 uur. Overdag blijft de zone populair bij gezinnen, maar de stad onderzoekt nu of bijkomende maatregelen nodig zijn om de overlast te beperken. Slechts 4 op de 10 pendelstudenten in Limburg kiezen voor het openbaar vervoer. Op campus Diepenbeek zakt dat aandeel zelfs naar 3 op de 10. Dat blijkt uit een mobiliteitsenquête van de U Hasselt. De belangrijkste reden, de reistijd. Studenten zijn met de bus gemiddeld dubbel zo lang onderweg als met de auto. Volgens mobiliteitsexperts is er nood aan extra investeringen in het openbaar vervoer om de achterstand in Limburg weg te werken. Vandaag stijgt het kwik opnieuw vlot naar zomerse waarde. Het wordt lokaal 28 graden met veel ruimte voor de zon. In de loop van de namiddag neemt de kans op een onweersbui toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Pas vanavond na 9 uur kunnen vanuit het zuidwesten enkele buien onze provincie bereiken. Komende nacht stroomt het iets koelere lucht binnen. Komende nacht stroomt er iets koelere lucht binnen. Morgen wordt het minder warm met maxima tot 22 graden.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennismaken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Federaal minister van Justitie Verlinde heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu. Vandaag moet je wils bekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen en dat zou dan vervallen. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. En er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger veel gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat vaak pas veel jaren na de blootstelling en dat is ook de reden waarom we nu pas een daling zien, terwijl het gebruik van asbest al lang is gestopt. De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen, die bijvoorbeeld in computers binnendrongen van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. De AI-bedrijven leggen zichzelf nu strengere regels op, maar van strengere overheidsregels wil Trump nog niet weten. Bij Russische aanvallen met raketten en drones zijn in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving vannacht 3 mensen omgekomen, onder wie een kind. Er vielen ook 4 gewonden. Meerdere woonhuizen en appartementsgebouwen zijn geraakt, een pakhuis raakte beschadigd en er ontstonden branden. De voorbije weken wordt Kiev bijna voortdurend aangevallen. Rusland gebruikt daarbij ook nieuwe jet-aangedreven drones die sneller en hoger vliegen en moeilijker te onderscheppen zijn. Wolken vandaag met kans op enkele buien, het kan wel tot 27 graden worden. Morgen nog meer regen, daarna weer enkele dagen overwegend droog en zacht bij maximaal 20 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.
2: Ludo.

0: Een doodsimpele jongen van de buiten de country boy van Glen Campbell. Goedemorgen allemaal, welkom alweer.
1: Espresso. Met de Ludowijn.
0: Het is net 9 uur geweest en wij zitten klaar voor een uurtje espresso hier bij Ludo. Met behalve de koffie hebben wij ook natuurlijk muziek voor u meegebracht. Wij hebben muziek onder andere van de OJ's, van Scott McKenzie, van Christian Vidal en van Peter Kent.

Luc Steno met Ga dan. En het is wat tegenwoordig met al die begrotingsronden van de federale en de Vlaamse regering. Maar één ding is zeker.

Het gaat allemaal een stukje, wat zeg ik, een stuk meer kosten in de toekomst. Maar van één ding zijn wij zeker. Radio Ludo blijft gratis. Jawel, het zal niet opslaan. Dat helpt toch een klein beetje, vindt u niet? En alle kleine beetjes die helpen wel, denken wij dan.

0: dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Het is goed in de square.
2: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

Jawel, het was een Italiaan en hij zong over een Italiaan. L'Italiano en Toto Cotugno. Leuk dat je luistert naar de leukste radio van Limburg. Daar waar ze gedraaid worden. De hits van de 50s tot en met de 90s die u graag hoort. En daarom luistert u natuurlijk. De Police is er zo eentje van. Terug naar 1979 en zij gingen toen een wandelingske maken op de maan.

Elton John met zijn Nikita, het verhaal over de liefde tussen een Westerse man en een Oost-Duitse grenswachter, namelijk Nikita. Een vrouwelijk personage trouwens, maar eigenlijk was Nikita een jongensnaam in Rusland. En heeft u ook de stemmen herkend van Nick Kershaw en ook van George Michael in het refrein? En vooral de stem van George Michael gaf van dat refrein toch wel een aparte klank, nietwaar? En nu naar San Francisco met Scott McKenzie.

Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10 met Ludo Wijnen.

En de echte liefhebber had meteen door dat dit de Sputniks waren met hun typisch gitaarwerk. Ricardo hoorde je. Daarvoor Movie Star van Harpo uit 1975. En we gingen met San Francisco. En natuurlijk hadden wij een bloem in het haar samen met Scott McKenzie. En in het weekend hebben wij hier twee kleppers zitten tussen 10 en 12 op zaterdag. En op zondag is het tijd voor Mark Bielewet, respectievelijk met Hit Riders en met CS-dag. En aansluitend op zaterdag en op zondag van 12 tot 2 het weekend met Karin de Greve. En daarin vertelt ze ons alles wat er in het weekend, wat er in het weekend en de week daarop te gebeuren staat hier in Limburg. Wil je ook graag wat laten omroepen door Karin, dan kan dat. Heb je een buurtfeest, een optreden, een markt, een sportevent, enfin, noem maar op. En je wil het kenbaar maken via Radio Ludo, dan kan dat door een berichtje te sturen naar info@radioludo.be. Ik herhaal info@radioludo.be. En Karin, die zorgt dat het op de radio komt.

0: Familiereportage.
1: Goedendag luisteraars, bij ons in de studio Frederik Steigen van Woppa. Frederik, jullie gooien uitzonderlijk de deuren open binnenkort.
2: Ja, dat klopt. Op zondag 4 oktober is onze toonzaal uitzonderlijk geopend tussen 10 en 17 uur.
1: Mm-hmm. En wat kunnen de mensen allemaal zien daar?
2: Omdat we heel veel vraag hebben naar batterijopslag en ook verwarming met airco-toestellen, doen we uitzonderlijk open, zodat de mensen onze nieuwigheden kunnen ontdekken.
1: En Frederik, wat is zowat de nieuwigheid op gebied van batterijen?
2: De slimme batterij die je ook kan opladen tijdens de minder goede zonuren, bijvoorbeeld in de avond of bij slecht weer, kan je deze opladen met een externe sturing tegen voordelige tarieven. Dat werkt via de dynamische tarieven.
1: Wanneer gaat het door?
2: Zondag 4 oktober op de Biezenakkers 15 in Riemst tussen 10 en 17 uur.
1: Bedankt Frederik en tot zondag 4 oktober.

Band zonder naam, BZN, met zo'n naam moet je uit Nederland komen. En toch klonk er een beetje Schots, vond je niet? We All Will Dance hoorde je van BZN uit 1981. En daarvoor Christian Vidal met Angelique. Tijd om afscheid te nemen. En helaas, wij moeten vandaag voor een laatste keer Geert de Knut aankondigen met zijn lunchbox. Want vanaf morgen is zijn boterhammendoosje definitief leeg hier bij Ludo. Wij hopen alvast van ganse harte dat hij zijn belofte nakomt en ons binnen een aantal maanden, quasi een jaartje of zo, terug zal vervoegen hier als presentator bij Ludo. We houden hem er dus aan, maar geen nood, hij wordt vakkundig vervangen door een zekere Koen Baks, die u de laatste tijd ook hoorde tussen 5 en 7 hier in de avond bij Ludo. Dus dat wordt een leuk weerzien in de ochtend voor onze Koen. Wij zijn er graag terug morgen om 9 uur, met alweer espresso, een bakje koffie en heel veel goede muziek. Tot morgen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Federaal minister van Justitie Verlinde heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu. Vandaag moet je wels bekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen en dat zou dan vervallen. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld en er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger veel gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat vaak pas veel jaren na de blootstelling en dat is ook de reden waarom we nu pas een daling zien, terwijl het gebruik van asbest al lang is gestopt. De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen, die bijvoorbeeld in computers binnendrongen van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. De AI-bedrijven leggen zichzelf nu strengere regels op, maar van strengere overheidsregels wil Trump nog niet weten. Bij Russische aanvallen met raketten en drones zijn in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving vannacht 3 mensen omgekomen, onder wie een kind. Er vielen ook 4 gewonden. Meerdere woonhuizen en appartementsgebouwen zijn geraakt, een pakhuis raakte beschadigd en er ontstonden branden. De voorbije weken wordt Kiev bijna voortdurend aangevallen. Rusland gebruikt daarbij ook nieuwe jet-aangedreven drones die sneller en hoger vliegen en moeilijker te onderscheppen zijn. Wolken vandaag met kans op enkele buien, het kan wel tot 27 graden worden. Morgen nog meer regen, daarna weer enkele dagen overwegend droog en zacht bij maximaal 20 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

If I had a hammer, a hammer in the morning. Goedemorgen, Trini Lopez uit 1965 tot 6:30 over 10. Radio Ludo, woensdag 30 september, de allerlaatste uitzending Lunchbox, na de koffie van Ludo Wijnen. Ja, ik stop ermee, vrienden, vanaf deze middag, dan hou ik ermee op. Maar vanaf morgenochtend om 10 uur, dan komt Koen Baks me hier al aflossen en dat doet me bijzonder veel plezier trouwens. Zullen we deze laatste lunchbox toch eens fijn inzetten met muziek van Sugar Hill Gang, met de Zombies ook onder meer en zelfs de Fortunes. Het is de internationale vertalersdag vandaag. En dit is het Smurfenlied van Pierre Gardner, vader Abraham.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

Out of the question, Gilbert O'Sullivan, een kerel die er absoluut bij hoort, hier in de allerlaatste lunchbox, met The Shadows en The Team from a Deer Hunter daarvoor nog eens. Wij herdenken vandaag James Dean op 30 september. Straks daar meer dus over, na The Vogues. Dit is 70s werk met Till.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 30 september, vandaag herdenken wij James Dean. Amerikaans acteur die op 30 september 1955 op 24-jarige leeftijd om het leven kwam bij een auto-ongeval in Californië. Zijn filmcarrière duurde slechts enkele jaren, maar met East of Eden, Rebel Without a Cause en Giant groeide hij uit tot een van de bekendste jonge filmsterren van de jaren 50. Vooral zijn vertolking van de rebelse Jim Stark in Rebel Without a Cause maakte hem tot een symbool van de jeugd van zijn generatie. Voor East of Eden ontving hij postuum een Oscar-nominatie voor beste acteur en ook voor Giant werd hij na zijn dood genomineerd. Dean was bovendien een gepassioneerd autocoureur en reed op de dag van zijn overlijden met zijn Porsche 550 Spyder. Zijn vroegtijdige dood versterkte zijn legendarische status en maakte hem een blijvend icoon van Hollywood en de populaire cultuur.

Britse band The Zombies in de jaren 60, She's Not There, met zanger Cullen Blundstone onder meer en gitarist Paul Atkinson. Heerlijk bandje was dat. Radio Ludo toonaangevend op 2 FM-frequenties vanuit Hasselt en vanuit Haspengouw. Via DAB Plus voor de hele provincie en verder buiten radioludo.be. Je neemt ons mee met vakantie via je internetradio op radioludo.be. Billy Joel, You May Be Right.

0: Specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

0: the spit in the eye, cause I'm the that named you Sue.
1: What could I do?
0: I got all choked up and I threw down my gun. Called him a paw and he called me a son. And I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man.
2: Johnny Cash, het was een successymbool in de jaren 60 en 70. A Boy Named Sue wilde die live uitvoering hier op Radio Ludo. En daarvoor Clouseau, wellicht een beetje in het kader van deze uitzending, want het is de allerlaatste lunchbox vandaag. Afscheid van een vriend van Koen en Chris Wouters. Straks trekken we naar Tongeren. Er is vanavond een lezing met Jan Baljaal. En nu nog eens Sugar Hill Gang op Ludo.

Jan Baljao komt met de lezing De Droom van Poetin naar de Velings op de dijk 111 in Tongeren op woensdag 30 september om 20 uur. Een organisatie van de Velings. In zijn lezing Oekraïne, splijtswam tussen Rusland en het Westen gaat Jan Baljao dieper in op de aanloop naar deze oorlog en maakt hij een voorlopige balans op van de verwoestende oorlog. Oorlog zorgt bij het merendeel van de bevolking voor bijzonder veel onrust, maar Jan Baljao vindt het belangrijk mensen hun oordeel vormen op basis van feiten en rationaliteit en zich niet laten leiden door emotionaliteit. Want emotie is in tijden van oorlog niet altijd een goede raadgever. Woensdag 30 september, 20 uur in de Velings, Jan Baljao komt vertellen. Alle info 012 800 040 of via tickets@develings.be.

Prinses Stefanie van Monaco, die ambieerde een muziekcarrière in de jaren 80 en in 86 deed ze dat met een toch wel internationale hit hoor, Ouragan. Stefanie, hier op de radio. Ludo, met ook de Peppermint Twist, Joey D en de Starlighters.

Peppermint Twist met Joey D en de Starlighters. Een liedje dat we haalden uit 61. En met deze 70s song van Freddie James gaan we naar 11 uur op, naar het regio nieuws en naar het allerlaatste uurtje Lunchbox. Get up en boogie, zo gaat dat.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Verschillende gemeenteraadsleden in Sint-Truiden hebben een anonieme brief ontvangen waarin sprake is van toxisch leiderschap binnen de stadsadministratie. De brief vermeldt onder meer een onveilige werkomgeving, dreigmails en grensoverschrijdend gedrag. Burgemeester Ludwig van den Hoven wil geen gevolg geven aan de anonieme klacht. Schepen Marijn Gijs benadrukt dan weer dat het welzijn van het personeel ernstig genomen moet worden en wil de bestaande klachtenprocedures en welzijnsmaatregelen opnieuw evalueren. 6 Limburgse bibliotheken slaan de handen in elkaar met Hogeschool PXL om jongeren opnieuw meer te laten lezen. Met het nieuwe online platform Lang Lezend kunnen leerkrachten en bibliotheekmedewerkers leesactiviteiten vinden, uitwisselen en zelfs toevoegen. Aanleiding zijn de dalende cijfers rond leesvaardigheid bij Vlaamse jongeren. Het platform wil scholen en bibliotheken ondersteunen om meer leesplezier en leesmotivatie bij kinderen en tieners te creëren. Vandaag stijgt het kwik opnieuw vlot naar zomerse waarde. Het wordt lokaal 28 graden met veel ruimte voor de zon. In de loop van de namiddag neemt de kans op een onweersbui toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Pas vanavond na 9 uur kunnen vanuit het zuidwesten enkele buien onze provincie bereiken. Komende nacht stroomt het iets koelere lucht binnen. Morgen wordt het minder warm met maxima tot 22 graden.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knoop.

Paul Carrack die deed dat in de jaren 80, maar Jackie DeSharon die was meer dan 20 jaar vroeger al voor met When You Walk in the Room, de originele vertolking uit 1964. Het is 10:04. Goedemorgen, het allerlaatste uurtje Lunchbox op de allerlaatste dag van de maand september. Tot 12:00 doen we dat nog en vanaf morgenochtend dan komt Koen Baks ons hier aflossen. Vanaf morgen dus Koen in je radio tussen 10 en 12. Zullen we dit laatste uurtje nog eens opfleuren met heel mooie liedjes van Mickey en Sylvia onder meer, ook Hervé Villar tot zelfs Remo van het Groenewoud. Dat mag, hè. En ook met de Monkees in I'm a Believer.

Krantennieuws. Op sociale media gaat de zogenaamde cortisolcocktail momenteel viraal als wondermiddeltje tegen stress. Het drankje, vaak een mix van sinaasappel, zeezout en magnesium, zou het stresshormoon cortisol verlagen. Voorstanders zweren bij de rustgevende werking en claimen meer energie en betere slaap. Experts blijven echter voorzichtig en wijzen op het gebrek aan maatschappelijk bewijs. Hoewel de ingrediënten op zich gezond zijn, is het geen magische oplossing voor chronische stress. Gezonde voeding, beweging en slaap blijven belangrijker. De cocktail kan aanvulling zijn, maar geen vervanging van echte stressaanpak. De nieuwe cortisolcocktail is momenteel viraal als wondermiddeltje tegen stress op sociale media.

Check www.thesquarekermt.be en like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

zang uit mijn geboortejaar van Randy Edelman, Uptown Uptempo Woman in Downtown Downbeat Guy. Met Freddie Aguilar en Nak daarvoor nog eens. Vandaag herdenken wij het overlijden van James Dean. Dat gebeurde op 30 september 1955. Straks meer daarover. Naki Twist met Excerpt from a Teenage Opera.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Achterom op 30 september naar 1955. Toen verongelukte filmacteur James Dean met zijn sportwagen in Californië. Dean was op dat moment slechts 24 jaar oud en al reizende ster in Hollywood. Zijn films East of Eden en Rebel Without a Cause maakten hem tot een icoon. Het ongeluk gebeurde terwijl hij onderweg was naar een autorace. Zijn vroege dood schokte fans en versterkte zijn status als legende. James Dean werd symbool van jeugdcultuur, rebellie en vrijheid in de jaren 50. En tot op vandaag blijft hij een van de meest mythische figuren uit de filmgeschiedenis. Het overlijden van filmacteur James Dean met zijn sportwagen, 30 september 1955.

Je waande je in de 70s, maar dat was het niet hoor. Het was 1981, Hervé Villard die zijn geliefde nariep. Reviens, kom toch terug hier op de radio. Doorheen de tijd zijn heel veel liefdesliedjes opgenomen. Het was niet alleen in de jaren 80, ook in de 70s en zelfs in de 60s bij Percy Sledge.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

Mickey en Sylvia uit de naoorlogse jaren 1956. Love is Strange. En The Temptations daarvoor nog eens met Standing on the Top. Het is de allerlaatste lunchbox vandaag, met ook de allerlaatste weetjestrommel. En ik wil het vandaag in die allerlaatste weetjestrommels hebben over het knipperen van ogen. Bij vrouwen is dat anders dan bij mannen. Dat is voor zo na dit liedje van Eddie Dewan.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Nog eens een onderzoeksweetje in onze weetjestrommel. Wist je dat vrouwen gemiddeld vaker met hun ogen knipperen dan mannen? Volgens verschillende onderzoekers knipperen vrouwen ongeveer 2 keer zo vaak per minuut. Dit verschil wordt vaak in verband gebracht met hormonale factoren en verschillen in de traanfilm van het oog. Knipperen is belangrijk omdat het de ogen vochtig houdt en beschermt tegen stof en irritatie. Daarnaast helpt het om het zicht scherp en comfortabel te houden. De exacte frequentie verschilt echter van persoon tot persoon. Toch blijft het een opvallend verschil tussen mannen en vrouwen dat onderzoekers al jarenlang bestuderen. Vrouwen knipperen gemiddeld 2 keer vaker met hun ogen dan mannen.

Zeer straffe bluesbusters, You're the Win, hier op Radio Ludo, met ook de Motors in Airport, daarvoor een tijdloos liedje intussen ook. Gaan we naar Nederland nog eens met Astrid Nijg deze voormiddag. Ik doe wat ik doe.

Ik doe wat ik doe en vraag me niet waarom. En zo gaat dat in het leven. En zo is dat bij mij ook. Ik ga er een tijdje tussenuit. Koen Baks, die komt vanaf morgenochtend hier de uitzendingen verzorgen tussen 10 en 12 op Radio Ludo. Na de koffie van Ludo Wijner. Het was me een waar genoegen jou de afgelopen 2 jaar te mogen verwelkomen in de voormiddag bij Ludo. We horen elkaar ooit wel eens opnieuw. Daar ben ik zeker van. Tot ooit.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir zit opnieuw op de schoolbanken. De N-VA-minister uit Genk is gestart met de lerarenopleiding aan de hogeschool PXL in Hasselt. Ze volgt een verkort traject van 60 studiepunten in het avondonderwijs. Demir, die al diploma's rechten en sociaal recht op zak heeft, wil zo de praktijk van het onderwijs van dichtbij leren kennen. Of ze later ook effectief voor de klas zal staan, is voorlopig niet bekend. In Zuid-Leeuwen is een vrouw voor de rechter verschenen omdat ze haar buren jarenlang het leven zuur zou hebben gemaakt. Volgens het parket zorgde ze voor aanhoudende overlast door te schelden, lawaai te maken en eigendommen te beschadigen. Buurbewoners spreken van jarenlange terreur, waardoor verschillende gezinnen uiteindelijk verhuisden. Uit een psychiaters onderzoek blijkt dat de vrouw kampt met geestestoornis. Het parket vraagt daarom haar internering. De gepeerde gezinnen eisen daarnaast ook nog een schadevergoeding. Vandaag stijgt het kwik opnieuw vlot naar zomerse waarden. Het wordt lokaal 28 graden met veel ruimte voor de zon. In de loop van de namiddag neemt de kans op een onweersbui toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Pas vanavond na 9 uur kunnen vanuit het zuidwesten enkele buien onze provincie bereiken. Komende nacht stroomt het iets koelere lucht binnen. Morgen wordt het minder warm met maxima tot 22 graden.

0: Weg te houden, hè?
1: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
2: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
1: Alles aan beestige prijzen.
3: Papa!

tussen kortere kalouwen, blauw zijn zijn baard. Meisje, oh honkie, want het is het geen waard. Een paard en een karre, al wel 100 jaar lang, doet toch langs diezelfde eigenste hank.

Je zaagt je zus zot wat een strand te zien. Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een karre och jere, dus het klappen niet werd. En wat voor speciaal zuster nu aan een paard.

gert, en alt jen dat ziet een groot gat en een stert. En hij vertelt van zijn grote voyage, met perd en karre en heel zijn menage. O, blanse, blanse, blanse en zijn perd. Jack, Jack, you Jack, perd. Het perd stapt voor door veel diepe gedachten, wat hij van zo'n beste nog niet zou verwachten. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt je onder neus van een perdenstront.

Hij weet heel goed, er gaat niks van verloren. De Musnepstraat hangt er niet van dood. De neus in een stank is een ander zijn brood. O Blanche, Blanche, Blanche zijn paard. Jack, Jack, je Jack zijn paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanche,

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bij een aanslag op een huis in de Antwerpse wijk Luchtbal zijn afgelopen nacht 6 bewoners lichtgewond geraakt. Onder hen is een peuter van net geen 2 jaar. De slachtoffers ademden te veel rook in en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel bekend. Onbekenden lieten een explosief ontploffen aan de voordeur. Voorlopig is van de daders geen spoor. In West-Vlaanderen wordt Koen Surdiacour tijdelijk provincie-gouverneur. Hij neemt de functie 4 weken over van Karel de Caluwe, die vandaag met pensioen gaat. Surdiacour is al zo'n 5 jaar zijn kabinetchef en verving de Caluwe al meermaals tijdens vakanties. Een definitieve opvolger is er nog niet. Normaal is de post voor vooruit, maar ook CD&V heeft interesse en zou Hilde Krevits als kandidaat naar voren schuiven. De Vlaamse regering bespreekt de kwestie pas na het debat over de septemberverklaring van minister-president Diependalen. Sinds de start van de docu-reeks Het Bestaat op Streams krijgt hulplijn Stop It Now dubbel zoveel oproepen als in de periode daarvoor. De reeks gaat over seksueel misbruik en laat zowel slachtoffers als daders aan het woord. Een van hen is voormalig radiopresentator Sven Pichel. Stop It Now biedt hulp aan mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag tegenover minderjarigen. Een vliegtuig dat op weg was van Dubai naar Tel Aviv in Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Dat gebeurde vermoedelijk na een steekincident in de cockpit. Er zouden aanwijzingen zijn dat de co-piloot het vliegtuig wou laten neerstorten. Bemanningsleden en passagiers drongen de cockpit binnen en konden de aanvaller overmeesteren. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen op de luchthaven van Tabuk. Er waren 174 passagiers aan boord, onder wie 27 kinderen. En Alexander Bloks ligt meteen uit het ATP-tennistoernooi in Tokio. Hij moest in de eerste ronde de duimen leggen tegen de Monégasque Valentin Vacherot, de nummer 18 van de wereld. Het werd 2 keer 7-6. De bewolking neemt toe vanuit het westen, gevolgd door wat regen. In het oosten kan het nog een hele tijd zonnig blijven. De maxima schommelen vanmiddag tussen 24 en 27 graden. Morgen gaat het ook regenen in het oosten en neemt het kwik een duik. We halen dan nog 20 graden.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

leefden ze eenvoudig toen. In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De zoete zomerzone op de Grote Markt in Tiene krijgt overwegend positieve reacties. Maar zorgt ook voor klachten over overlast. Dat werd besproken op de laatste gemeenteraad. Volgens Vlaams Belang raadslid Daniel van Luiten zijn er geregeld problemen met zwerfvuil en avondoverlast rond de speelzone. Burgemeester Jonathan Holslag erkent die problemen, vooral na 21 uur. Overdag blijft de zone populair bij gezinnen, maar de stad onderzoekt nu of bijkomende maatregelen nodig zijn om de overlast te beperken. Slechts 4 op de 10 pendelstudenten in Limburg kiezen voor het openbaar vervoer. Op campus Diepenbeek zakt dat aandeel zelfs naar 3 op de 10. Dat blijkt uit een mobiliteitsenquête van de U Hasselt. De belangrijkste reden, de reistijd. Studenten zijn met de bus gemiddeld dubbel zo lang onderweg als met de auto. Volgens mobiliteitsexperts is er nood aan extra investeringen in het openbaar vervoer om de achterstand in Limburg weg te werken. Vandaag stijgt het kwik opnieuw vlot naar zomerse waarde. Het wordt lokaal 28 graden met veel ruimte voor de zon. In de loop van de namiddag neemt de kans op een onweersbui toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Pas vanavond na 9 uur kunnen vanuit het zuidwesten enkele buien onze provincie bereiken. Komende nacht stroomt het iets koelere lucht binnen. Morgen wordt het minder warm met maxima tot 22 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het is uitkijken naar de details van het nieuwe begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Minister-president Diependalen licht die toe in zijn septemberverklaring vanmiddag, nadat vanmorgen in extremis nog was heronderhandeld. N-VA en Vooruit wilden nog enkele budgetkwesties rond welzijn verder uitklaren. Er kwamen al wel negatieve reacties op de besparingen die reeds uitlekten. Zo zou de lijn de helft van de haar beloofde extra middelen verliezen, moet de VRT 10 miljoen euro besparen en verhoogt de prijs van dienstenchecks van 10 naar 12 euro. Volgens de sectorfederatie van de dienstenchecks zal dat een sociaal bloedbad veroorzaken. Bij bouwmaterialenproducent Eternit in Capelle op den Bosch overleggen vakbonden en directie vanmiddag over het aangekondigde ontslag van 95 werknemers, zowat een kwart van het personeelsbestand. Daardoor lag de productie de voorbije dagen stil, maar vandaag ging het personeel opnieuw aan de slag. De vakbonden willen snel duidelijkheid over een sociaal plan. De directie benadrukt dat de afslanking nodig is om de resterende 300 personeelsleden een toekomst te bieden. In een grootschalig drugsonderzoek zijn 8 verdachten opgepakt in Pelt in Limburg en in Eindhoven in Nederland. De 8 mannen, allen tussen 24 en 48 jaar, zouden enkele synthetische druglabs in de grensstreek hebben gerund. De politie verdenkt hen ook van ladingdiefstallen, brandstichting van een auto en de diefstal van een grote hoeveelheid vuurwerk. Bij de huiszoekingen zijn ook wapens en een gestolen voertuig gevonden. En ook het tweede stadionconcert van Clouseau volgende zomer is al uitverkocht. Dat was vanmorgen maar aangekondigd, maar de tickets waren in geen tijd de deur uit. De band speelt op 4 en 6 augustus volgend jaar in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, met een capaciteit van 50.000 toeschouwers, het grootste stadion van het land. Voorlopig is nog geen derde show aangekondigd. Wisselend bewolkt met af en toe regen, wel erg zacht bij maxima tot 28 graden in de Kempen. Tegen de avond is er overal buienactiviteit. Morgen halen we nog maar 20 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig, bo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir zit opnieuw op de schoolbanken. De N-VA-minister uit Genk is gestart met de lerarenopleiding aan de hogeschool PXL in Hasselt. Ze volgt een verkort traject van 60 studiepunten in het avondonderwijs. Demir, die al diploma's rechten en sociaal recht op zak heeft, wil zo de praktijk van het onderwijs van dichtbij leren kennen. Of ze later ook effectief voor de klas zal staan, is voorlopig niet bekend. In Zuid-Leeuwen is een vrouw voor de rechter verschenen omdat ze haar buren jarenlang het leven zuur zou hebben gemaakt. Volgens het parket zorgde ze voor aanhoudende overlast door te schelden, lawaai te maken en eigendommen te beschadigen. Buurbewoners spreken van jarenlange terreur, waardoor verschillende gezinnen uiteindelijk verhuisden. Uit een psychiaters onderzoek blijkt dat de vrouw kampt met geestestoornis. Het parket vraagt daarom haar internering. De gepeerde gezinnen eisen daarnaast ook nog een schadevergoeding. Vandaag stijgt het kwik opnieuw vlot naar zomerse waarde. Het wordt lokaal 28 graden met veel ruimte voor de zon. In de loop van de namiddag neemt de kans op een onweersbui toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Pas vanavond na 9 uur kunnen vanuit het zuidwesten enkele buien onze provincie bereiken. Komende nacht stroomt het iets koelere lucht binnen. Morgen wordt het minder warm met maxima tot 22 graden.

0: groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Onze specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Vlaamse regering bespaart dus volgend jaar een kleine 2 en over 2 jaar nog eens 3 miljard euro om tot een begroting in evenwicht te komen. Minister-president Diependalen spreekt van een noodzaak en onvermijdelijke ingrepen. De jobbonus bleef gevrijwaard, de waterfactuur verhoogt niet en de regering heeft ook onderwijs en welzijn duidelijk gespaard. Er is uiteraard wel veel onvrede in de sectoren die wel in de klappen delen. Zo noemt bediendebond ACV Puls de besparingen in het sociale middenveld en de cultuursector verontrustend en overwegen zij acties. Ook de openbare omroep kondigt protesten aan wegens de 10 miljoen euro extra besparing. De bouwunie is ontgoocheld in de verhoging van de registratierechten en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen noemt het afschaffen van de zogeheten KMO-portefeuille onbegrijpelijk. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed. De man bestuurde op dat moment een schoolbus. De lijn die de maatschappij inhuurt voert dezelfde controles uit. In mei veroorzaakte een chauffeur van Tros Beijaard in dezelfde buurt een dodelijk ongeval. De man die nu betrapt is mag 15 dagen niet rijden en krijgt ook een sanctie van zijn werkgever. Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Exel in Limburg is een zwaar ongeval gebeurd. Een bus van de lijn botste er met een bestelwagen. De bestuurder van dat voertuig is zwaar gewond afgevoerd. Op de bus zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. En de Somalische man van 37, die vrijdag een gevangenisbewaker op klaarlichte dag doodschoot op een drukterras in Amsterdam, kende zijn slachtoffer. Die was cipier in een gevangenis in de regio toen de dader daar een eerdere straf uitzat voor zware mishandeling en andere geweldfeiten. Volgens getuigen had hij de cipier meteen agressief aangesproken toen hij hem herkende en keerde hij kort daarop terug met een vuurwapen. De schutter zit voorlopig vast op verdenking van moord. Her en der regenbuien vanavond en uit met de warme temperaturen. Morgen wisselvallig en nergens meer dan 20 graden.

Allez, Pavarotti. On douceur. Encore une fois.

Merci. Au revoir, mademoiselle et monsieur. Au revoir. Merci.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthale-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij huilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen. Het ritme van

0: En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Radio Ludo, het station waar Golden Oldies klinken als van.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Vlaamse regering bespaart dus volgend jaar een kleine 2 en over 2 jaar nog eens 3 miljard euro om tot een begroting in evenwicht te komen. Minister-president Diependalen spreekt van een noodzaak en onvermijdelijke ingrepen. De jobbonus bleef gevrijwaard, de waterfactuur verhoogt niet en de regering heeft ook onderwijs en welzijn duidelijk gespaard. Er is uiteraard wel veel onvrede in de sectoren die wel in de klappen delen. Zo noemt bediendebond ACV Puls de besparingen in het sociale middenveld en de cultuursector verontrustend en overwegen zij acties. Ook de openbare omroep kondigt protesten aan wegens de 10 miljoen euro extra besparing. De bouwunie is ontgoocheld in de verhoging van de registratierechten en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen noemt het afschaffen van de zogeheten KMO-portefeuille onbegrijpelijk. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed. De man bestuurde op dat moment een schoolbus. De lijn die de maatschappij inhuurt voert dezelfde controles uit. In mei veroorzaakte een chauffeur van Tros Beijaard in dezelfde buurt een dodelijk ongeval. De man die nu betrapt is mag 15 dagen niet rijden en krijgt ook een sanctie van zijn werkgever. Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Exel in Limburg is een zwaar ongeval gebeurd. Een bus van de lijn botste er met een bestelwagen. De bestuurder van dat voertuig is zwaar gewond afgevoerd. Op de bus zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. En de Somalische man van 37, die vrijdag een gevangenisbewaker op klaarlichte dag doodschoot op een drukterras in Amsterdam, kende zijn slachtoffer. Die was cipier in een gevangenis in de regio toen de dader daar een eerdere straf uitzat voor zware mishandeling en andere geweldfeiten. Volgens getuigen had hij de cipier meteen agressief aangesproken toen hij hem herkende en keerde hij kort daarop terug met een vuurwapen. De schutter zit voorlopig vast op verdenking van moord. Her en der regenbuien vanavond en uit met de warme temperaturen. Morgen wisselvallig en nergens meer dan 20 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

zaken man, zit moederziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling.

Hilton Borselaar, langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloten, hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil, er hangt niets in de lucht. Die altijd maar vooruit wil, verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd, kamers op de Waspigal. Een halve ster, een krakend bed en de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorg, in een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal en hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde, dat hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis, hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later, want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona, 10 uur in de ochtend. Hij zit aan het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier, terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd, want dit hotel is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Zie ze lopen hier, die man, kleurloos tussen koud en warm. Met hun zwarte aktetassen, met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leugen, hier is de tederheid ontroond.

terwijl ze staan te dansen op hun hoed. Wie kent er niet de Argentijnse tango? Met zijn sensuele passie en lyriek. En dan zwijgen we nog over de fandango.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De oppositie is scherp na de septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Die houdt het daarin over de Vlaamse begroting, maar vooral de gewone Vlaming gaat dat voelen, zeggen onder meer Mieke Schouw-Vliegen van Groen en deze Jos Daase van PvdA.
1: Wat jullie de afgelopen dagen hebben gedaan, is heel de rondjes vergaderen over hoe je nog dieper in de mensen hun zakken kunt zitten op het moment dat de facturen iedereen boven het hoofd stijgen.
2: Al die voorstellen die op tafel kwamen, die gingen hard snijden in de portefeuille van de gewone Vlaming, meneer de minister-president. En dat is natuurlijk bijzonder, bijzonder pijnlijk.
0: Het Vlaams parlement debatteert vrijdag over de begroting. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VVSG, waarschuwt voor de gevolgen van de geplande besparing op het gemeentefonds. Daarvan krijgen steden en gemeenten geld, maar dat gemeentefonds krijgt de komende 5 jaar zowat 1 miljard euro minder. Volgens VVSG kunnen gemeenten daardoor minder investeren in eigen dienstverlening en gemeentebelastingen dreigen daardoor te stijgen of verdreigen ontslagen. De Waalse wapenfabrikant FN Browning wil in Portugal een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van munitie met klein kaliber. FN is helemaal in handen van de Waalse overheid. Contracten zijn er nog niet getekend, maar het zou gaan om een investering van 50 miljoen euro. Portugal is vragende partij, het wil de munitieproductie na 30 jaar opnieuw opstarten in eigen land. Het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid waarschuwt voor risico's in het luchtruim van Saudi-Arabië. Aanleiding is een toename van raket- en droneaanvallen door de Houthi-rebellen. Die zijn gelinkt aan Iran. Volgens het agentschap bestaat daardoor het risico dat luchtverdedigingssystemen lijnvluchten verkeerd identificeren. Het agentschap raadt ook af om nog door het luchtruim van Jordanië te vliegen. Het is regenachtig bij minima rond 17 graden. Daarna een natte donderdag en 20 graden. Vrijdag en het weekend meer zon en 21 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver, vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.